Fumsbotase u pergif quie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibobo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, taza, fumsbo, taza, u. Fumsbo, taza, u, per, gif, quie. Dadens, drlie, mulf, tulf, tu, til, wuka. Rinskepebe nkrmu, zien zien trnskrmu, rakatapebe, rakatapebi, rumf, hulf.